0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad

0: 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen.

0: weer, verspreid over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Slot wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend.

0: Roemeense stad Kriviri zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in twee golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat de

0: en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Gigant FM. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio.

sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbers-Skotteltstraat 19.
1: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 8830.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
11: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
12: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
11: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
13: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
12: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
11: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.

0: Die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Blijenberg.nl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

willen kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: We hebben overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma-Siam- en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van de Blijenberg. Vallen op.
5: Blijenberg, die van die garagedeuren.
6: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
5: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
7: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
9: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.

0: www.gigamme.nl. Gigant FM, weerbericht.
1: We hebben overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: Ab Nijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Nijenberg.nl.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: De deuren van Nijenberg, de deuren van Nijenberg.
2: Nijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
10: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
11: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.martinkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
5: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: de muziek die je toen hoorde en de rest van je leven wilt horen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer,
2: toch is er veel meer.
1: Ik weet

0: Gigant FM, weerbericht.
1: We hebben overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: Selecteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Zandvoort. 106.9 FM.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gant FM, weerbericht.
1: Het is regenachtig met hier en daar wat opklaringen. De buien verdwijnen in de loop van de middag. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het overal in het land rond de 20 graden. In de avond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 15 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Morgen houden we de afwisseling van zon en wolken met hier en daar een bui, vooral in het noorden en oosten. De noordwestenwind is overwegend matig en de middagtemperatuur loopt op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend een overgang naar zonnig en duidelijk warme weer met vanaf woensdag wel kans op onweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 's nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this?
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekus. Dit is Gigant. Gigant FM.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
3: Daktechnieken Emmen, die

0: techniekhebben.nl.
1: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
6: Blijenberg, die van die garagedeuren.
7: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
6: Juist ja.
8: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
9: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op.
8: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
11: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM. Gigantisch in de regio.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Smartphone? De Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

0: Ja. Wat een herrie weer. Maar wel gezellig. Ja, zo is het. Het is een beetje gezellig in de studio, vrienden. Och, jeetje, het strand alweer vol hier. Dus ja, we zijn lijveren dan live, vrienden. Het wordt niet geplakt, het wordt niet geknipt hier in deze studio. Gewoon live. En als het misgaat, dan jammer dan, hè? Ja. Ja, maar dat gaat me zelden missen. Ja, natuurlijk niet, man. Onze techneuten staan altijd klaar en staan achter mij. Om de dingen op te vangen dan. Maar goed, het valt niks op te vangen. Nee, man, natuurlijk niet. We komen erbij. Hey, dat ging gisteravond ook op rolletjes, moet ik zeggen. Het is net alsof ik niet weg ben geweest eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Ik weet niet wat het is, maar dat komt van gisteravond. Het was ook een drukke show gisteravond weer. Er zijn een aantal verzoekjes blijven liggen nog. En wellicht zijn die meegenomen in een non-stop programmering. Zo niet, ga ik het even checken. Ga ik zelfs nog even draaien. Ja, zo gaat dat dan, hè, vrienden. Ja. Goed. Over het weer zullen we maar niet hebben, denk ik. Het is om en erbij, wat is het? Nou, 16, 17 graden hier in het hoge noorden. Waarom zeggen mensen altijd hoge noorden? Ik heb geen idee eigenlijk. Nee. Waar kom je vandaan dan? Nou, Groningen. Oh, dat hoge noorden. Ja, natuurlijk is het hoge noorden, maar ik zeg ook niet Limburg, het diepe zuiden. Nee. Het is gewoon even de auto pakken en dan, hoppa, binnen een paar uurtjes ben je toch op de plek van bestemming.
1: Ja, zo is het.
0: Dat ligt eraan waar je moet zijn natuurlijk, zo is het. Ja. Dus even kijken wat er allemaal gedraaid is de afgelopen uur. Dat ik niet dezelfde plaat draai.
1: Hè? Nee, dat kan niet.
0: Gibson Brothers, Kessera, Mifida. Oh ja, dat is een leuke terug naar de discoplaat. En ook uit vorige uur heb je kunnen luisteren naar Patrick met Donder Bliksem. Onder andere, ja. En twee uur geleden, dat is ook mooi. Die plaat van Dr. Pop is voorbij geweest. World at War. En Lucas en Gea, onder andere, geluk in jouw ogen. Nou, kortom, heel veel platen die ze al geweest zijn. Dus met andere woorden, die gaan we dan niet draaien. Maar

mooi. Danny Nicolai, zo heet hij. Zou hij echt zo heten? Of zou het gewoon een artiestennaam zijn? Danny Nicolai, het bekt wel lekker, moet ik zeggen. Beter als... Beter als deze. Ik vind... Danny Nicolai, mooi. Mooie naam. Ook een leuk nummer trouwens, de geur van je huid. En over de geur van je huid gesproken, Jeroen die zou vanavond ook nog langskomen. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Hij zit in de vakantiemodus, dus ja, je weet het maar nooit met hem. Maar als hij dat zegt, dan geloof ik ook wel dat hij onderweg is deze kant op. Want het is al een poosje geleden dat ik zijn geur heb geroken. Van zijn huid dan, hè? Dus, de geur van je huid. En als hij binnenkomt zo dadelijk, ja, helaas, het blijft radio. Je kunt niet meegenieten van de geur van zijn huid. Dit is Duo Hopeloos.

0: heette Duo Hopeloos. Mooi. Hopeloos. De een heet Duo, de andere Hopeloos. Of misschien de een heet Duo Ho en de andere Duo Ho Loos. Het zou maar zo kunnen, als kind maar een naam heeft. Zo is het, vrienden. 7:20 inmiddels. Ik zeg steeds vrienden. Ja. Nou ja, ik ben ook een vriend van jullie natuurlijk. Hè. Een luisterend oor in jullie oortjes. Want ja, er wordt nog gereageerd op het telefoonnummer. Heb ik nog niet genoemd. 0591302010. Ik herhaal 0591302010. We gaan even terug in de tijd, vrienden. Ja. Long time ago. We gaan terug naar
1: 1985.
0: Oh jeetje. Toen was ik zo oud. De Raw Band is dit. Ik zeg good evening.
2: This is the Intergalactic Operator.
3: I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. Yasser.
3: Thank you, Operator.

0: dus wat maakt het dan uit? Leeftijd is slechts een getal, vrienden.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, Jeroen zegt haha. Nog even aan de koffie in Trapel en hij komt eraan. Oh, Jeroen is onderweg. Mooi, kan ik even met de voetjes omhoog straks. Dat speelt weer. Een berichtje van Jos. En Jos die zegt, hey Bert, hallo, hallo. Ein Stern, daar word ik zo vrolijk van. En niet alleen ik, maar Jo ook. Ik word heel blij van die plaat. Dat was een van zijn chansliedjes. Oh? Oh? DJ Ötzi heb ik gedraaid en Ein Stern. Dat is heel toevallig. Hij zegt, maar ik wist ook niet dat je moest draaien vanavond, Bert. Ik zeg, ja man, ik heb weekenddienst. Ja, zo heet dat dan. Hè. Verder vraagt hij nog een verzoekje aan voor alle veteranen. Wereldwijd een plaat graag van Soldiers Who Wanna Be Heroes. Oh, Rob McQueen. Ja, die hebben we wel. Die gaan we even draaien straks, oh boy. Voor al die veteranen. Herman uit Zwijndrecht, die is aan van de partij. Die zegt, hallo Bert, graag een plaat van Suzy Quattro. En hij vraagt ook om, wat is het koud hè? Die van Harry Vermeegen en Henk Spaan. Koud, hè? Nou, het is wel fris, maar dat je zegt van het is koud. Maar ik ga op zoeken, beste Herman, dankjewel
2: voor je reactie.
0: Koop heeft gereageerd en die zegt, Bert, fijne uitzending voor vanavond. Komt je Morty ook nog langs? Ja, die komt langs. Hij is onderweg. Dus ik kom snel uit Jeroen. Je mag 60 kilometer. Opnieuw aangepast, dus even kijken. Wat heb ik nog meer? Hallo, Gert en Mejan zijn van de partij. Mart ook natuurlijk. Hallo, hallo daar. Mooie bussenkanaal. Mooi.
2: Leuk dat je luistert.
0: Ja, heel leuk. Het wordt tijd, Gert, dat we binnenkort weer een patatje gaan halen. Ja, dan komen we, ja, ik weet wel hoe dat gaat. Patat bestellen. We komen met een koude zak frituur weer terug. Al even in de magnetron. Dat is geen probleem toch? Wacht even, neem even een slokje koffie dan. Lekker dit, hè? Lekker dit. Hoor eens even. Barry White en zijn orkest. Mooi. Oh. En Set and Soul, zo heet dat. Een berichtje van Joran Stevens zegt, hallo Bert, graag een plaat van Helene Fischer, als het even kan. En die ene ademloos door die nacht, jawel. Bert Bakema, zeker ja. Ik ga hem bewoorden. Ja, sterker nog, hij draait al.

Ook dit draaien wij op Gigant FM, mensen. Dus Rod McKeown gedraaid en Soldiers Who Wanna Be Heroes voor de night. Accordeonmuziek weer, ja. Helemaal hot in tegenwoordig. Accordeon, een vette tekst en je hebt bijna een hit voor 50%. Och ja. Henk Dissel. En zijn laatste single gaat over chansen. Jawel.

0: bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

0: Een plaatje van de makkers gedraaid en ik heb jou, jou, jou in heel mijn leven. Jawel.
1: Ja.
2: De makkers.
0: De makkers, hè?
2: Dat zijn ze weer, ja.
0: Makkers,
2: ja.
0: Staart u wild gras.
1: Oh ja, is dat zover?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Nou ja. Nee, dat niet, maar we hebben wel op school al de kerstboompjes.
2: Wat?
0: Ja.
2: Wie?
0: Wij.
2: Daar ben je.
0: Op bij ons op school.
2: Ja, je bedoelt die snoepjes. Die chocolaatjes.
0: Nee, mini kerstboompjes van hout. Dat gaan we maken uit, ja, wat is dat eigenlijk? Pellets, oude pellets.
2: Oh, daar ben je.
0: En dat is voor een goed doel.
2: Oh, dan?
0: Voor de kika. En,
2: Okay.
0: Ja, die gaan we dan maken op school, altijd onze leerlingen. En dan wij gaan ze begeleiden. En ja, lampje erin hangen. En dan worden ze verkocht.
2: Oh.
0: Voor 10 uur.
2: Oké.
0: Ja, en dat gaat allemaal rechtstreeks naar, naar kika.
2: Kijkers.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, want het is natuurlijk wel, je moet er vroeg bij zijn.
2: Ja,
0: zeg
2: dat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe is het met je koptelefoon? Allebei de... Nou, af en toe valt hij uit.
2: Ja, af en toe. Maar ja, dan hoor je wat. Hoor ik het geen stereo, maar dan.
0: Nou ja, als pak je die andere
2: raag, joh, dat komt wel goed.
0: Neem je eigen even mee in vervolg.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja. En dan vergeet je die ding mee te nemen op een klus en dan sta je dan.
2: Ja, dan sta je weer te kijken.
0: Ik heb het al een keer gehad.
2: Ja, ja.
0: Hoe is het, Jeroen? Goed?
2: Ja, gaat heel goed, Bert. Dankjewel. Ja? Met jou?
0: Ja, prima, man.
2: Ah, ja, het is weer zaterdagavond. Je mag weer, hè?
0: Ja, en jij hebt vakantie?
2: Nee. Oh, nog niet. Nog einde woche.
0: Nog één weekje.
2: Nog één weekje, ja.
0: Oh, oh, oh.
2: Ja. Okay. Wat in het vat zit, zeggen ze dan, hè. Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: dus als iedereen echt ook weer aan het werk gaat,
2: ja,
0: dan ga jij voor half geld ga je naar een vakantieoord.
2: Ja, punt is wel, als ik zo'n beetje terugkom, gaat de eerste weer met de herfstvakantie. Dus,
0: dan komen de eerste kerstbomen al.
2: Ja, dat ook, ja.
0: Ja, ja, dat hebben we dus. Ja, goed, ik heb al aangegeven dat wij misschien tot...
2: iets langer.
0: 11 uur gaan draaien.
2: Ik zou eens even overleggen, ja.
0: Moet je, ja, overleg eens met de techniek of zo.
2: Ja, ik doe, ja. Ga ik wel even doen.
0: Hij is wel op vakantie volgens mij. Oh, of is hij al terug? Nee, hij is terug. Nee,
2: voor mij is hij terug, toch?
0: Ja.
2: Is het, ja, het laatste nieuws.
0: Ja, ja, volgens mij ook. En de,
2: dacht ik dat terug was.
0: Dus hij verveelt zich toch een beetje. Ja. Hij ligt toch op de bank nu naar niks te kijken. Want, wees eerlijk, op zaterdagavond echt. Ik ben een paar keer op zaterdagavond thuis geweest.
2: Ja.
0: Rampzalig op de televisie.
2: Op de televisie?
0: Ja, ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk, de films gaan terugkijken, dat soort dingen. Maar voor de rest is het, nee, dat je zegt van, nou,
2: maar ja, daarom is dat de DJ Carousel.
0: Ja, zo is het. En ja, we zijn tot,
2: we komen erop terug.
0: Laten we 11 uur doen.
2: Nou, voorlopig.
0: Jij gaat straks even WhatsAppen.
2: Ik ga even

0: 0591-30-10 is ons telefoonnummer. Dan kun je op WhatsApp of live bellen. Want Jeroen heeft nu de handen vrij. Die kan de telefoon oppakken en dan hoor je
1: andere wapper, ja.
0: Goddelijke stem van Jeroen aan de andere kant van de vang. Ja, dat is toch wel mooi.
2: Zo is het.
0: Ja. Heb je nog wat nieuwe tips meegenomen?
2: Ja, ik heb een sticky mee.
0: Oh ja?
2: Dus komt helemaal goed.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja. Wat jij. Ik ben benieuwd wat je hebt.
1: Ja.
0: Van dit soort platen hou ik van.
2: Dat vind jij mooi, hè?
0: Een beetje uptempo en een beetje niets aan de hand gevoel.
2: Nee, zo is het.
0: Het lijkt wel op Jannes dit, hè?
2: Ja, maar het is Elcio.
0: Elcio van Viking. Ja.

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: gitaars gedraaid.
1: Dat is mij ook een beetje.
0: Ja.
1: De sterren van de avond.
0: Ja, zo is het eigenlijk.
1: Ach.
0: Yes.
1: Nee, joh, gekheid.
0: Even kijken, Jeroen. Er is wat binnengekomen op 0591-30-20-10. En ik ga gelijk even verversen, want je weet maar nooit wat er nog binnenkomt.
1: Ja, dat is vaak wel zo. Hè. Als je op dat knopje drukt, dan zie je het scherm weer vol. Ik zie het alweer. Ja. Allemaal vet gedrukte tekst.
0: Zo is het.
1: Nieuwe berichten.
0: Even kijken. Even lekker terug naar de disco-nummers. Heerlijk, zegt die disco-knijters.
1: Oh, ja.
0: Bijvoorbeeld Captain Hollywood Project.
1: Oh.
0: Maar iets wat ik... mijn vraagtekens bij heb.
1: Oh.
0: More and More.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar...
1: Je hebt er anders dan Flying High.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar je zegt ook twee vraagtekens erachter, dus vandaar dat ik even zeg.
1: Dat is iets meer radiovriendelijk.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh. En de Pet Shop Boys, vandaag gevraagd door Wets.
1: Leuk.
0: En Girls, West End Girls. En even kijken, maar heeft ze nog meer? Wickfield, tuurlijk. Saturday Night.
1: Saturday Night, dat is toepasselijk.
0: En Maria McKee.
1: Oh,
0: Show Me Heaven.
1: Oh ja.
0: Oh, een schuifplaatje. Dat is een leuke tip voor een schuifplaatje. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Ik koop die komt met een verzoekje van die Alpenfriede Baum. Hebben we gedraaid. Ik las die niet een keer.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja. Ja, die hebben we gehad. En we kieken Dineke uit Scheemda.
1: Ja.
0: Die zegt goedenavond Bert en Jeroen.
1: Hey, hallo.
0: Graag een plaatje van Jennifer Rush. Of iets anders.
1: Of iets anders.
0: Van Martin Semering.
1: Oh, dat komt wel van achteraan.
0: Martin Semering.
1: Ja.
0: Het verbaast mij, die staat niet in ons systeem.
1: Maar oh, dan gaan we even zoeken.
0: Dan gaan we even zoeken, dat is geen probleem, toch?
1: Geen probleem, nee.
0: En als het even kan, Ave Maria. Nou, weet je, beste Dineke, dat is... Ja, dat is wel een beetje een...
1: Ja, jij begint over die kerstbomen, dan snap ik dat...
0: Dat
1: is een
0: Ave Maria. Mag het ook een andere zijn, hoor. Mag ook een ander plaatje zijn van Jennifer Rush.
1: Oh ja, oké. Okay,
0: dus
1: ja.
0: Ik heb gekozen voor 25 Lovers.
1: Oh.
0: Dat is ook een lekkere dreun en
1: deuntje.
0: Deuntje. Lekker deuntje.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk... En even kijken, er is nog iets binnengekomen. En even kieken. Jolanda reageert en die zegt... Hoi Bert. Jolanda, even op de lijn. Op de lijn van Jos. Mag ik van jou een plaat horen van Wesley Broeghorst?
1: Ja.
0: Nou, trost op je.
1: Ja. Trost op jou.
0: Ja. Dus,
1: dat is

0: wel leuk, hè?
1: Maar de PC heeft ook een beetje moeilijk ermee, dat zie ik ook natuurlijk wel.
0: Ja. Oh, kijk.
1: Ja, er wordt gevraagd om in plaats van een Nightcrawlers.
2: Oh,
1: push the feeling on.
2: Ja, ja, ja.
0: Jongens, oh, ja,
1: dat zijn toch knijters, niet waar?
2: We gaan het niet redden tot 11 uur, Bert. Ik heb zo'n gevoel.
1: Heb jij al contact?
2: Ja, ik heb contact gelegd, okay. Dus we gaan het meemaken.
1: Oké, okay, oké. Okay. En wat hebben ze gezegd? Dat mag?
2: Nou,
1: tot 11 uur? Dat sowieso?
2: Ja. Als we tot 12 uur doorgaan, dan zijn ze trots op jou.
1: Nee.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rollen.
1: Let op, aanstaande zondag, koopzondag, bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
2: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Y'all ready for this?
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
1: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: zeggen.
1: Gedraaid op bezoek voor Dineke uit Scheendam, toch?
0: Volgens mij wel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hé, hey, wat is dit eigenlijk?
1: Het is, wat bedoel je?
0: Muziekje?
1: Ja. Het is een nieuwe, tune voor dit programma.
0: Oh, natuurlijk, ja. Nieuwe,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, zo lang geleden dat je geweest bent.
0: Ja, dat blijkt, ja.
1: Nou, okay, okay, okay. Het is al een half jaar oud, dus.
0: Oké, excuus, hè.
1: Nee, het is de herkenningstune van dit programma. Dus vandaar. Ja. Ben je weer op de hoogte?
0: Dat is heel herkenbaar.
1: Ja, ja, dat is het, hè. Ja, ja. Dat is eigenlijk de DJ Carousel. En we zijn bij je tot, ja, ik heb gezegd 11 uur. Maar wat heb jij afgesproken?
0: Ja? Ja, ik zou zeggen, bel de lady maar even, Bert. Want
2: en tot een uurtje later.
0: Nee.
2: Ja.
0: Joh.
2: Ja, tot middernacht.
1: Ik heb morgen andere plannen, dus.
0: Ja, dat maakt niet uit. Stel ze maar een uurtje uit.
1: Want?
0: Dat kan gewoon, toch? Of een uurtje minder slapen. Dat is, oh, kun jij wel hebben.
1: Ja,
0: ja, vind ik. Ja.
1: Nou ja. Ja. Nou, oké. Okay. Jij zegt het. Dus sorry. Je wilt tot middernacht.
0: We gaan tot middernacht door.
1: Nee, joh.
0: Met de DJ.

0: TikTok, TikTok.
1: Ja, dit is leuk, hè?
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, mooie plaat. Dat heb ik gisteren ook al aangeroepen, want ik heb hem gisteren ook al gedraaid.
3: Oh.
1: En die week ervoor, en die week daarvoor.
3: Ach, ja.
1: Een frisse plaat toch?
3: Ja, ja, zo is het, ja.
1: Senna.
3: En Donnie.
1: Oké. Okay. Ja.
3: Waar blijf je nou, hè?
1: Ja, half 10 geweest inmiddels. En we hebben Jennifer Rush gedraaid.
3: Ja.
1: Begrepen.
3: Ja.
1: En moet op zoek naar Zemering.
3: Ja, is ook zo.
1: Staat en, in het systeem, maar...
3: Ja, die gaan wel, ja, die gaan wel zoeken. Ja. Ja, je bent al naar de Vliering geweest.
1: Ja.
3: Naar de Zolder, hoe het heet het?
1: Ja, ja.
3: Dat.
1: De derde verdieping.
3: Dat is wel, ja, ja.
1: Dus dat eigenlijk. En wat komt nog meer binnen, Jeroen? Op
3: 0591-30-20-10.
1: Dat is het nummer waar je op kunt reageren. Telefonisch of het al even een WhatsApp sturen is makkelijk, hè? Dat is eigenlijk. Ja. Moet je een beetje harder.
3: Ja, ik zit even te draaien hier aan de knoppen. Maar
1: ja, ik hoor het.
3: Ja, nee, dan gaat het harder. Ja, zo is
1: ja,
3: het wel, ja.
1: Mooi.
3: Ja, we moeten iets draaien van Jan Smit.
1: Oh, oké. Okay.
3: Zolang je bij me bent.
1: Ja.
3: Nou ja, kan je vertellen. Ja. Sowieso tot 12 uur vanavond.
1: Ja.
3: Zo is het wel. En Patty en Shift werd nog aangevraagd. Wonderful. Oh ja. Mm. Volgens mij kwam die uit die serie toch, Bert? Dat is een beetje uit jouw...
1: Mijn tijd?
3: Ja, is het? Nou, dat ga ik niet zeggen, maar...
1: Spijkerbroek.
3: Spijkerhoek, toch? Ja, ja, ja, ja.
1: Spijkerbroek.
3: Ja, dus...
1: ja, dat klopt.
3: We hebben nog wel even, hoor. Dus...
1: Ja.
3: Tot een uurtje of 12 gaan we doen met de DJ Carousel hier op Gigant FM.
1: Dat is volgens mij nog nooit... Ja, we hebben het één keer gedaan.
3: We hebben het nog vaker gedaan. Ja. Jawel, jawel, jawel, ja, ja, ja, ja. Dus... dus je muzikale suggestie, zoals het zo mooi heet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Zijn van Velten welkom.
3: Die kunnen gewoon nog even in het lijstje, want we hebben 2 uur extra gekregen. Dus app ze maar even door. 0591-30-20-10.
1: Jij zegt dat telefoon dan ook vaak, hè?
3: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Als ik naar huis bel, dan krijg ik altijd eerst deze studio aan de lijn. Dan denk ik,

0: Ja, Joram. Jij weet ze wel te vinden, hè? Die mooie knijters van wel eerder uit die mooie oude discotijd.
1: De jaren 90.
0: Ja, mooi, hè? Ja. Hollywood, Captain Hollywood.
1: Captain Hollywood Project. Ja. Normaal gesproken hoor je veel die Flying High.
0: We're flying. Ja, die. Oh ja, die. Ja, ja, ja. Ja.
1: Right. Maar
0: deze is ook lekker.
1: Hij vroeg om more and more. Nou ja, bij deze.
0: Wij gaan ook more and more doen, want we gaan nog 2 uur door.
1: Dat meen je?
0: Ja.
1: Nee, is ook zo, ja.
0: Ja,
1: nee, oké, okay,
0: ja,
1: ik denk ja. Al. Nee.
0: Wij gaan door tot middernacht, man.
1: Oh ja, lekker, man.
0: Ja, heel veel
1: en
0: mensen.
1: En dat gaat ook wel lukken, maar.
0: Ja, heel veel mensen haken misschien nu af, omdat het denk ik, nou, het is bijna afgelopen. Dus
1: zeg nee, hoor. Hou je radiootje gewoon aan, dan waar je ook hoe je ook luistert.
0: We gaan nog een paar uurtjes.
1: We gaan nog even doen. Ja.
0: Mooi.
1: Hey Bert,
0: ja.
1: Staat de koffie nog klaar?
0: De koffie staat klaar.
1: Oh, lekker.
0: En ik ga even weer voeten wassen.
1: Oké, okay, nou.
0: En jij?
1: Ik pak even een gevulde koek.
0: Mooi.
1: Lekker.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi Snijders in Emmen de

0: Ja, dat is een mooie opener. En dat blijft toch mooi?
1: Dat dacht ik.
0: Toch?
1: Ja.
0: Hij wordt vaak gedraaid ook door de collega's van ons natuurlijk. En ook andere stations waar je niet naar moet luisteren, want wij zijn de ene hechte.
1: Ja, zo is
0: nou,
1: het.
0: Nou ja, een beetje overdreven.
1: Ja.
0: Nee, maar dit is wel zo, toch? Wees heerlijk.
1: Quintus.
0: Ja, de grote race.
1: En de grote race.
0: Jawel.
1: Die draaide jij toch vroeger ook wel eens in de...
0: In de discotheek.
1: In de discotheek.
0: Ja, ja, ja. Ja. Daar werd ik eens uitgelachen van, hey, Bert, wat doe je nu, wat draai je nu, wat ja, een gekke plaatband. Maar ja, het is, je ziet het, hè.
1: Was vaker ook wat later op de avond, kan ik me heugen.
0: Ja, maar weet je, eens wordt het gewaardeerd en dat is nu. Ja, want het is allemaal Nederlandstalig muziek en heel veel piraten toestanden natuurlijk, dat weet je.
1: Dus ja.
0: Net als die Colorado natuurlijk. Time Out werd ook heel veel gedraaid.
1: Ja.
0: Op single. Wauw, had ik er nog maar.
1: Heb je die niet op single?
0: Nee, niet meer.
1: Oh,
0: nee.
1: Maar, okay.
0: Verkocht.
1: Dan ben je.
0: Ja, zeker. 550 uur. Dus kon ik mooi weer leuke dingen van doen. Met
1: kon je
0: vakantie.
1: Midweek in vakantie.
0: Ja, zo is het.
1: Ja, okay.
0: 10 uur geweest, vrienden. Je merkt het al. We gaan even door met dit programma. De DJ Carousel.
1: Ja.
0: Ja, als Jeroen langskomt en aanschuift, dan gaat het meestal mis.
1: Ja, even iets langer door, ja.
0: Iets langer door.
1: Ja.
0: Dat
1: we
0: komt,
1: hebben
0: dat...
1: DJ non-stop even... gevraagd of hij in de kantine wil wachten.
0: Ja.
1: Dus, nou, die zit lekker aan een kopje koffie nu.
0: Dat is eigenlijk,
2: smaakt
0: hij?
2: Ja. Dat zeg je? Melk.
1: Melk, Bert. Hij wil melk.
0: Melk?
1: Melk in de koffie. Nou,
0: en poedervorm of... Ja, heb ik ook.
1: Ik zal het vragen.
0: Van de zakjes. Oké,
1: okay,
0: ja. Nee, maar dus, hoe drink jij je koffie tegenwoordig?
1: En tegenwoordig zwart.
0: Ja?
1: Ja.
0: Echt een kantoorpik, hè?
1: Echt, ja.
0: Ja, toch.
1: Nou ja, we hebben zo'n automaat en dan...
0: Ja.
1: Ik kan alles kiezen.
0: Ja. Ja, heb je ook dan ook koffie verkeerd en dat
1: ja,
0: soort dingen?
1: Ja, koffie. Ik zeg altijd...
0: Wienermelange.
1: Als een collega van mij erop op die knop drukt, zegt... Jongens, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. En dan allemaal paniek. Ik zeg,
0: oh,
1: er staat koffie verkeerd.
0: Ah,
1: dat is heel slechte grap, dat weet ik. Maar iedereen trapt er elke keer weer in. Dus nou ja, goed. Ja, dan komen ze zelfs van de facilitaire dienst kijken. Ik zeg,
0: dat is wel een dingetje.
1: Nee, goed. En latte macchiato hebben we
0: heb
1: ook.
0: Je ook.
1: Cappuccino,
0: ook,
1: ja. Als ik wil weten. Ik heb ook dubbele espresso. Ja, je komt een keer langs, Bert, hoor. Dus ja, ik heb je van alles aan te bieden.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, oké.
1: Okay. Goed, genoeg gepraat, zeg ik maar zo.
0: U vraagt, wij proberen.
1: Ach, zo is het wel.
0: 0591-30-20-10. Dat is ons telefoonnummer.
1: En daar kwam ook deze op binnen. Of iets hebben van... Django.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, joh.
1: Je tikt hem in en...
0: Nou ja, dan moet je keuzes maken. Dan moet je gewoon prik. En dat is hem.
1: Dan moet je keuzes maken, hè?
0: Ja.
1: Als jij niet kiezen kan, dat is onze keuze geworden.
0: We hebben gekozen voor deze...

0: Ja, we proberen het maar eens na te doen, denk ik.
1: Ja, dat is wel snel dit, hè? Ja, maar heel grappig. Hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het mooi.
0: Dit is leuk. Ja, de auctioneer. Hij werd aangevraagd door Jimmy. Die zegt, hé jongens, hebben die van de auctioneer ook?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja.
2: En het doet mij denken aan dat programma, Bert, op televisie, toch?
1: Oh ja?
2: Van,
1: Zo snel praten?
2: Ja, dan gaan zij die garageboxen veilen.
1: Veiling.
2: De
1: veiling.
2: Dan gaan ze 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro. 10 euro daar, ja, oké. En dan eentje in de lucht, een handje.
1: En dat gaat heel snel dan, hè? Mooi.
2: Grappig.
1: Ach. Soms praat ik wel snel, maar zo snel. Ik kan
2: nee,
1: ik kan
2: dat hou je niet vol.
1: Ik kan er geen pudding van maken.
2: Nee.
1: Hey, Jeroen.
2: Ja?
1: Weet je?
2: Nou?
1: Het is weer legendarisch vandaag. Want normaal gesproken is het programma tot 10 uur. Maar we gaan gewoon lekker door, man. Kan ons dat schelen. We hebben er zin in.
2: Ja, ja, ja. Ik weet niet, maar je hebt het raam opengezet, hè?
1: Ja.
2: Ja, het is warm hier, maar dan hoor je die... dan moet ik even lachen, want...
1: Ik denk, wat gebeurt er?
2: Ja, jij denkt dat hij trekt de stekker eruit.
1: Nee, ja.
2: Wees maar niet bang. Nee, ik zeg, je zet het raam open.
1: Ja. En je hoort de hond.
2: Dan hoor ik de hond, ja.
1: Oh, dat doe jij. Ja, van
2: maar,
1: de buren.
2: De buren zijn, kijk, hij is nu stil, hoor je dat?
1: Ja.
2: Ik kan het schelen.
1: Maar goed, dus, ik kom
2: amper boven. Sorry hoor. Maar, ik vind het zo'n gave tune dit. Kan ik
1: ja,
2: doen?
1: Ja, ik weet het.
2: Even rustig.
1: Ja, doe rustig aan. Auctioneer.
2: We hebben nog even.
1: Auctioneer. Je pioneer en die auctioneer.
2: Ja.
1: Auctioneer.
2: Heen en weer heb je ook. Ja,
1: heen en weer. Oh, toch.
2: En het is nu precies 22:30.
1: Ja, bij ons, hè?
2: Ja, volgens mij is de fabriek nu gesloten in waar ik woon. Ja, daar gaat nu de fluit. Hebben ze pauze. De kartonfabriek, ja.
1: Ja,
2: daar gaat 24 uur door, hè.
1: Hebben jullie een kartonfabriek?
2: Ja, nee, ik ken iemand die werkt daar. Die zegt, ik werk 24-7. Ik zeg, wat doe die andere dagen van het jaar dan?
1: Goed.
2: Okay.
1: Nou, 0591-30-20-10. Ik kom er amper bovenuit dan, maar een herrie. Jeetje. Hallo.
2: Oh, wacht. Ben ik in die hond weer?
1: De buurman gaat even uit.
2: Wacht even.
1: Ja. Buurman.
2: Hou die hond even bij je.
1: En niet schijten in de tuin hier.
2: Niet bij jou de tuin.
1: Nee.
2: En zeker niet bij het zwembad.
1: Plas maar even tegen de auto van Jeroen aan.
2: Oh, ja, dat is het.
1: Het bootje gaat er mogelijk.
2: Tegen mijn Ferrari.

0: Hij heet Harjan. Toch? Geen Marjan?
1: Nee, Harjan.
0: Harjan.
1: Met een H.
0: Met een H.
1: Van Harjan.
0: Een ontje in een okje.
1: Hij in het hart van Arizona. Nee, natuurlijk niet. Arizona.
0: Waar woon jij? Ik woon in Arnhemberg.
1: Wat?
0: Hè?
1: Harnhemberg.
0: Harnhemberg.
1: Harnhemberg.
0: Oh ja, dat kan ook. Ja. Ik ben geboren in...
1: Waar ben je geboren?
0: Oogenzand, Sappemeer.
1: Hou niet op.
0: Ik kan niet meer.
1: Nee, zo doen.
0: Het is ruim 8 minuten voor 11. Tenminste bij ons, hè, in de studio. Het kan zijn dat er een minuutje verschil in zit.
1: Ja, dat kan zeker.
0: Als jij bijvoorbeeld via de DAB luistert, dan zit je aardig op de hoogte.
1: De DAB zit je goed.
0: Ja, maar als jij dus via een stream aan het luisteren bent...
1: Ja, dan...
0: En je woont toch ergens in...
1: je woont ergens.
0: Je hebt zijn kut en veen, dan...
1: Dan luister je een uur, dan is het daar al bijna 12 uur, denk ik. Ja.
0: Maar goed,
1: ik snap je verhaal.
0: We kunnen nooit exact de tijd vermelden.
1: Nee, en is dat belangrijk? Dat vraag ik me dan ook af.
0: Nee,
1: dat dacht ik...
0: Dat is gewoon even een kapstok.
1: Oh ja, zo heet dat dan, hè?
0: Ja, een kapstok.
1: Ja, een kleren hangen.
0: Als je niet meer weet wat je moet zeggen...
1: Dan noem je met de tijd.
0: Ga je kapstokken.
1: En dan zeg je hoe warm het is en hoe koud het is en zo.
0: Ja, en de telefoonnummer.
1: Oh ja, 0591.
0: Nee.
1: 30.
0: Ach, man. 20,
1: 10.
0: Hebben we zo vaak gedaan.
1: Ja,
0: maar niemand erin gist.
1: Jawel.
0: Ik vraag me af, Jeroen.
1: Oh, ja, wat is
0: zijn nog wel mensen wakker?
1: Nou, ik denk het eigenlijk niet.
0: Wij
1: wel. Ja, nou, ik kreeg net een berichtje van Herman.
0: Ja, vertel.
1: Die is weer met de camera onderweg. Die zit ergens in Borger, zegt hij.
0: Oh.
1: Ja, ik weet niet wat daar weer aan de hand is, maar...
0: Wellicht de nacht van Borger.
1: Dat zou kunnen, ja. Ik weet het niet, maar goed.
0: Zoiets. Maar weet je, het is bij ons om de hoek ook. Er is overal wat te doen, man.
1: Ja, dat wil, ja.
0: Het is very busy. Overal.
1: Ja.
0: Ja, sla je Facebookpagina maar open of je Insta.
1: Ja.
0: Je leest dat er overal parties zijn en dat soort dingen. Dus,
1: ja, lekker man.
0: Ja, dus ja. Nou ja, lekker. Ja, nou,
1: ja toch.
0: Tuurlijk, geniet ervan. Ja, zo is het.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Wij zijn er nog.
0: Ja.
1: En zo is het voor de mensen die...
0: En nog een uurtje, of niet?
1: Zullen we het doen?
0: Ja.
1: Maak
0: het uit. We kunnen nog eentje draaien, geloof ik.
1: Gaan we doen?
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Voor dit uur dan, hè. Erika, zo heet ze toch?
1: De Lucky Star.

0: royale meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
7: Let op, aanstaande zondag, koopzondag, bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
4: Gigant FM, weekend Bakema, Bert Bakema.
8: En

0: Ja.
1: Als ik in jouw ogen kijk.
0: Melanie.
1: Melanie.
0: Oh, Melanie. Ja, hij zingt echt Melanie.
1: Melanie.
0: Melanie.
1: Melanie.
0: Melanie. Ja,
1: begrijp ik. Nee, okay,
0: maar Melanie is wel een Nederlandse Melanie. Melanie is natuurlijk Engels. En dan heet ze gewoon in het Nederlands Melanie.
1: Ja, oké. Okay. Nee, goed, prima.
0: Wat je wil.
1: Wat jij wil.
0: Dat is even schrikken, vrienden. Want het is 11 uur geweest. En normaal gesproken is de non-stop DJ aan het werk. Maar
1: ja, die hebben nog een bakje koffie gegeven.
0: Die zit nog steeds in de kantine.
1: Zit nog in de kantine.
0: Ja. Wij gaan nog een uurtje door, vrienden. Weet je wel. Omdat het zo gezellig is.
1: Zo en is het wel.
0: Omdat
1: het
0: zaterdagavond is.
1: Ook dat.
0: En dat jij over een week vakantie hebt.
1: En
0: omdat Philip maar omdat het morgen 23 augustus is.
1: Brand dat je.
0: Ja. Film maar in.
1: Ja.
0: Ja. We kregen trouwens een berichtje, had ik nooit in de gaten.
1: Nou,
0: Arco de Boet.
1: Oh ja.
0: Die vroeg,
1: Arco, ja.
0: Die vroeg om die mooi dat nou, hè?
1: Mooi dat nou.
0: Mooi ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus ja.
1: Elke, wat is het?
0: Dinsdagavond.
1: Dinsdagavond, toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, tussen 7 en 10 uur.
1: Ja.
0: Zit je aan je haar te friemelen?
1: Ja, voor zover dat het nog is.
0: Nou,
1: ik ga je vertellen.
0: Nou.
1: Dat is nieuws.
0: Oh, je gaat naar Turkije.
1: Nee, bijna.
0: Oh.
1: Want jij zei, ik heb vakantie. Ja, dat klopt. Ik heb een afspraak staan bij een kliniek.
0: Nee.
1: Ja, bij twee zelfs.
0: Wat ga je doen?
1: Eerst even een intake en dan...
0: Wat ga je doen dan?
1: Ga eens even kijken of ze er nog iets van kunnen maken.
0: Nee, joh.
1: Ja, die kappa. Hier.
0: Nee,
1: die kale plekken op mijn...
0: Ja, dat is toch
1: wel... Ja, scheer het er maar af. Dat heb jij gedaan ooit, hè?
0: Maar dat is de grote duim van je vrouw.
1: Ja, hele grote duim, kan ik je zeggen. Ja. Twee.
0: Nee, dat ga je toch echt niet doen?
1: Ja, waarom niet? Ah, joh. Ik ben nu nog jong. Ik kan nu nog op pad.
0: Ah, je bent jong en je wilt wat, maar...
1: Ja, nou, zo
0: weet je. Je moet het zelf weten natuurlijk.
1: Ja, dank je.
0: Maar goed, je kunt ook... we hebben nog kippen hierachter. Wij hebben kippen.
1: Ja.
0: Als je nou een bak vol met kippen shit meeneemt.
1: Ja.
0: En dat smeer je dan heel stiekem.
1: Ja, nou.
0: Daar even op thuis.
1: Oké, dat werd ook. Heeft bij jou ook geholpen.
0: Ja.
1: Ja. Goed.
0: Ja.
1: Mensen.
0: Dus
1: dat.
0: Nee.
1: De DJ carousel, mensen.
0: Jij gaat dus toch echt niet naast de kliniek, man.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb niks meer.
1: Ja, kijk, ik bedoel, jij bent behoorlijk gemillimeterd.
0: Ja.
1: En dan vraag ik me toch af.
0: Ja.
1: Wat is mooier?
0: Ja.
1: Nou.
0: Hè? Hij maakt hem.
1: Hij maakt hem. Hart en Zien heeft er zelfs over gezongen, kan je zeggen. Oh, luister.
0: Ja.
1: Gigant FM tot 12 uur bij je met het DJ Carousel.

Zoek je naar gezelligheid? Zoek dan niet verder. Thuis, in de auto en op het werk. Gezellig je dag door met Gigant FM.

0: Ja, mooi.
1: Dit is toch mooi, hè? Berichtje binnengekregen van Marcel. Die zegt, wil je voor Rens en Raymond even deze mooie plaat draaien? Graag een mooie polka van Dem Land Tirol die Troje.
0: Mooi.
1: Groeten van bakker uit Harkstede.
0: Harkstede, Midden-Groningen is dat.
1: Ja, Midden-Groningen, ja.
0: Ja, klopt.
1: Toch leuk, toch niet?
0: Lek, man. Lekker,
1: ja.
0: Lekker.
1: Dus het kan allemaal, hè? Via 0591
0: 30
1: 20
0: 10. Ja! Jij met je telefoonnummer altijd.
1: Ja, dat is er wat, hè?
0: Jij altijd met je

deze. De deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Let's go and something.
1: Mooi dit, hè?
0: Oh. Ja. Ja, ja, ja.
1: Wat
0: ja,
1: hebben
0: ja,
1: wij
0: ja.
1: dit vaak gedraaid?
0: Vroeger.
1: Ja, in de discotheek. Ja. En het kan nog steeds, hoor, als je een van de 90s feest draait. Of
0: ja, dit kan gewoon.
1: Begin jaren 2000 is het eigenlijk, maar kun je gewoon afspelen. Hè?
0: Maar weet je, wat dat ook is, Jeroen. Nou, deze platen worden ook gedraaid gewoon op een geheime zender.
1: Dat is zo, ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja.
0: Samen met de andere
1: ja,
0: band
1: je hebt...
0: uit België.
1: Milk Inc.
0: Milk Inc.
1: Milk Inc. Walk on Water.
0: Walk on Water. Ja, oh, ja, man, ja, man, ja, man, man,
1: ja, ja,
0: man, man,
1: ja, die platen mooi. Worden er steeds nog gedraaid. Ja, ja. Dat is mooi.
0: Oh, maar we zitten zo even te kijken in de scrollen van de muziek uit vervlogen tijden. Maar jeetje, wat is toch een hoop mooie muziek uitgebracht, man.
1: Zo is het, zo is het.
0: Ja, en we hebben lang niet alles in onze database staan natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar ja, er zijn zoveel mooie juweeltjes nog. En ja, die komen af en toe binnen op ons telefoonnummer. En dat ga ik niet noemen.
1: Nee, oh,
0: maar
1: nee?
0: Ja,
1: zo, nee, dan gaan we het niet
0: ja,
1: noemen.
0: Zo zie je die... Auctioneer ook, dat is toch een dingetje.
1: De auctioneer, ja, dat is wel leuk, ja.
0: Ja,
1: ja, van Jimmy
0: ja.
1: Uit Hogeveen, die zei
0: auctioneer.
1: Van hey. Ja, dat was leuk.
0: Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Ja.
1: Dus heb jij hem alweer genoteerd dan?
0: Ik zet hem in een ja, speciaal
1: ja.
0: Wij zijn ook zo snel bijna.
1: Ja, wij
0: niet te geloven.
1: Het lijkt wel dat we dit vaker doen, hè, dit geintje. Dus,
0: ja, oké. We hebben nog een kwartiertje.
1: Oké.
0: Hey Bert.
1: Ja, vertel. Jij zegt net Last Go. Dat lijkt een beetje, nou ja, eigenlijk een beetje op Milk Inc.
0: Mm.
1: En Milk Inc. lijkt op Last Go. Het is een beetje uit diezelfde tijd, hè?
0: Yes.
1: Maar ik heb twee plaatjes. Twee nummers. Twee plaatjes, wat is dat, hè?
0: Ja.
1: Die lijken sprekend op elkaar.
0: Oh?
1: Ja, moet je even luisteren. Moet je even kijken. Als ik dit doe, hè?
0: Ja, wel.
1: Als ik even, doe ik even deze even zachter. Moet
0: ja.
1: je, moet je, kijk, dit ken je wel, hè?
0: Ja.
1: Dit stukje,
0: ja.
1: Moet je luisteren. Dit ken je, hè?
0: Jazeker. En dan?
1: Nou, dat, moet luisteren. Dan gaat hij nog één keer. Dat melodietje. La, la, la, la. En dan gaat hij weer naar beneden.
0: La, ja.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la. Nou, moet je opletten, hoor.
0: Oh.
1: Toen dacht een andere artiest, die dacht, dat kan ik ook. Moet je luisteren.
0: Hey. Ja.
1: Luister. En hij heet Nick McKenzie.

0: Who the fuck is Alice?
1: Wat? Wat zeg je?
0: Ja, mooi. En die plaat van Alice nog een keer gedraaid. Smokey. Lieve mensen, de koek is op. Helaas, pindakaas. Wij moeten stoppen, want de stekker gaat eruit, hè?
2: Dat meen je.
0: Ja, hier wel, in de studio.
2: Oké.
0: Nou. Ja, je kunt draaien wat je wilt, maar we worden gewoon weggeslingerd en weggedrukt door de techniek, hè, aan de andere kant. Dus,
2: De zondagochtendjok, ja.
0: Ja.
2: Hij heeft al een dubbele espresso op, hoor.
0: Ja, zo is het. Bedankt voor het luisteren en fijn weekend iedereen.
2: En graag tot morgenochtend met Marco.

0: mooie Tammo.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto. Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: vandaag wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.